0: CM Rijksdienst Caribisch Nederland.
1: Nobody gets up in the morning with a plan to end up here behind the closed door. Yet it happens. It often does not start with something significant. Sometimes one moment is enough to end up in a different reality. JICN, always sharp, always on the move. Yung ende talanta mainta ku e plan pa resulta akinang. Tras di umporta sera. Toh esaki ta susodi. Hopi biaha esaki no ta inicia ku algo grande. Tim biaha ta chis un momento ta suficiente pa resulta de un otro realidad. JICN, semper scherpi, semper de movesho. Iemand staat ochtends op met het plan om hier achter een gesloten deur te eindigen. Toch gebeurt het. Het begint vaak niet met iets groots. Soms is één moment genoeg om in een andere werkelijkheid terecht te komen. JICN, altijd scherp, altijd in beweging.
2: Do you own a monument home on Bonaire, St. Eustatius or Ceiba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.
1: Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Wilt u een vivienda monumental na Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september, boper aplica pa subsidio pa mantención grande of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promè teco 30 di september 2026. Pa bininare marche pa subsidio e gasto nan pa conservación mister ta más alto cu $25,000 e lo subsidia esakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bininare marche. Wak pa e condicionan i pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.

0: thing significant. Sometimes, one moment is enough to end up in a different reality. JICN, always sharp, always on the move. Yung hindi talanta mayinta ko iplan para resulta akinang. Tras di umporta sera. Toh esaki ta susodi. Hopi biyaha esaki no ta inisya ku algo grande. Tim biyaha ta chis un momento ta suficiente para resulta de un otro realidad. JICN, semper skerpi, semper de movesho. Niemand staat ochtends op met het plan om hier achter een gesloten deur te eindigen. Toch gebeurt het. Het begint vaak niet met iets groots. Soms is één moment genoeg om in een andere werkelijkheid terecht te komen. JICN, altijd scherp, altijd in beweging.
1: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Ceiba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijkstincn.com.
0: Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Wilt u een vivienda monumental na Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september boper aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promé teco 30 di september 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mester ta más alto ku $25,000 y lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.

0: Radio Station BJB 50.
1: 92.3 FM.
2: Do you own a monument home on Bonaire, St. Eustatius, or Ceiba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September, 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijkstienstien.com.
3: Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstien.com. Wilt u een vivienda monumental na Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Entrante promedio september boper aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promè teco 30 di september 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mister ta más alto cu $25,000 y lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstien.com.